is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruit-minister Genet. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt. Maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge Rode Duivels. De Belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig, geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Teamy Windows van Tina Turner mocht onze laatste septemberdag van 2026 inleiden. Welkom bij de Vroege Vogels.

Malocco en Sing It Back. Vandaag gaan we het hebben over de stripreeks Vertongen en Co. Het zilverpunt in Nieuwpoort en nieuws over de maanwagen.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden. 0495 32 78 47.
1: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

De striprix Vertongen en Co. Die stopt na 15 jaar. Het 47ste album, dat begin 2027 zal verschijnen, wordt het allerlaatste. De spin-off van deze strips rond de FC Kampioenen, overigens nog altijd een van de populairste reeksen van Vlaanderen, focust specifiek op de avonturen van Mark Vertongen en begon eigenlijk in 2011. Volgens koepelorganisatie Strip Speciaalzaak is de verklaring voor die stopzetting eigenlijk niet ver te zoeken. De stripmarkt kampt eigenlijk al langer met dalende verkoopcijfers en daardoor bereikten de uitgeverijen een pijngrens waarbij zo'n aparte productie financieel niet langer haalbaar is. Betekent wel niet dat ze de stekker gaan uittrekken, want de FC Kampioenen, de hoofdreeks, die kreeg eerder dit jaar nog een contractverlenging voor meerdere jaren. Ah.

Goeie 20 jaar geleden werd dat nummer op de markt gegooid van Bob Sinclair en World Hold On. Wat heb je genoeg klaar liggen? Matilda Maan komt eraan en ook nog deze van Dusty Springfield.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

YouTube samen nog eens met BB King en When Love Comes to Town. Een stukje ruimtevaartgeschiedenis die staat alvast in de stijgers, want de Belgische SpaceApps heeft gisteren zijn commerciële maanwagen voorgesteld. En die vliegt in 2029 naar de maan en is een primeur eigenlijk voor onze ruimtevaartindustrie.

ik neem je mee met Gers Pardoe. Zilverpunt in Nieuwpoort, de Techniek Academie in Houthulst en de Closing Party in Middelkerken. Dat gaan we het allemaal over hebben na het nieuws van 7 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van Vooruit minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Jeannie Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte, dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
2: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
1: Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Met Fool's Garden heb jij wat tijd over en wil je iets betekenen voor een oudere buurtbewoner? Wel, het Zilverpunt in Nieuwpoort, die is op zoek naar vrijwilligers. Zilverpunt zelf die brengt vrijwilligers in contact met alleenstaande Nieuwpoortse 85-plussers die nog altijd zelfstandig thuis wonen. Die ondersteuning dat hoeft eigenlijk wel niet groot te zijn. Gewoon een wandeling, samen een keer naar de markt gaan, de plantjes verzorgen of het vuilnis buiten zetten of een dringende boodschap gaan doen. Geïnteresseerden die mogen contact opnemen met het sociaal huis @nieuwpoort.be. En meer informatie is er ook nog te vinden bij nieuwpoort.be/zilverpunt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

Julien Claire en de jonge uitvinders uit Houthulst. Die krijgen binnenkort de kans om hun technische talenten te gaan ontdekken tijdens de Junior Techniek Academie. Kinderen uit het derde en vierde leerjaar kunnen er naar hartelust gaan bouwen, experimenteren en problemen gaan oplossen. Tijdens de workshop staan verschillende technische uitdagingen op het programma. En de workshops die vinden dan plaats vanaf woensdag 21 oktober tot en met woensdag 9 december. Telkens de woensdag namiddag van 13:30 tot 15:30 en dit in het ontmoetingscentrum Stationsgeuze.

Another Night Turismo Stanley organiseert dit najaar de tweede editie van Lichtgolf. De lichtwandeling die combineert een magisch winterverhaal met de stemmen van Wim Obroek en Sin Eggers. Met 7 spectaculaire lichtinstallaties in de stad. Naast Cursaal Oostende en de Sint-Petrus- en Pauluskerk zal ook het station dit jaar een belangrijke rol spelen in het verhaal in het kader van 100 jaar NMB's.

Out House en Don't Dream It's Over. Ik heb nog werk van de Kreuners. Zij heeft stijl en deze van Olivia Dean.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Om onze laatste septemberdag af te sluiten, luisteren we straks naar Bryan Adams' Teddy Swims en deze van Fairground Attraction. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee, politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
1: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Gino Vannelli, de Canadese zanger met Italiaanse roots natuurlijk. En het is een man een beetje van alle genres, pop, rock, soul, jazz en klassieke muziek. En grote hits had hij onder meer met People Got a Move uit 1974 en ook Hurts to Be in Love en The Wild Horses. Maar dit waren de Black Cars. Goedemorgen.

Is het uw geluksdag vandaag? Het zou kunnen. Je weet maar nooit. Bart Peters en zijn radio's en Lucky Day. Dit zijn de vreemde vogels van Claire.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sikkoevoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Bezoekers van provinciedomein Atlantikwal Raverszijde kunnen voortaan het nieuwe Zee van Tijdpad ontdekken. De bewegwijzer de wandeling van een 4,5 kilometer door duinen, strand en bos nodigt wandelaars uit om bewust te vertragen, te ontspannen en stil te staan bij zichzelf en hun omgeving. Vanaf oktober worden ook maandelijks gratis begeleide groepswandelingen georganiseerd.

0: FM Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat Alex Carlier de handen in elkaar met Jasper Erkens.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Second Life.

René Vroger en The Crazy Way About You. En dan een kort weerbericht. Vandaag woensdag is er vooral in het oosten kans op neerslag. En het blijft vrij zacht met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.

0: netwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit de Vlaamse hitlijsten. Deze Kleymans en Van Heel. Ja, en hun schreeuw. Maar dat doen we niet, hè? Nee. Go!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het assisenproces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme lokt opvallend veel volk naar de rechtbank in Brugge. Hij wordt ervan beschuldigd zijn twee dochtertjes te hebben omgebracht. En gisteren stond een half uur voor de deuren open gingen al zo'n 40 mensen te wachten om het proces bij te wonen. Het alcoholverbod rond het station in Oostende wordt met 6 maanden verlengd. De stad die breidt ook de zone uit waar geen alcohol mag worden gedronken. Inwoners die reageren positief op het verbod, al blijft er voorlopig nog altijd overlast. In Kortemark is een groot waterbekken in gebruik genomen met een capaciteit van ruim 80.000 kubieke meter. Het water komt van baksteenbedrijf Wienerberger en het bekken is ongeveer 2 hectare groot en voorziet 2 bedrijven en 5 landbouwers uit de buurt van water. Zo moet de waterzekerheid in droge periodes verbeteren. De stad Brugge doet een oproep aan inwoners met verhalen, herinneringen of foto's over huizen minnenwater. Vanaf volgend jaar starten de werken om het gebouw om te vormen tot het huis van de Bruggeling. Daar kunnen inwoners terecht voor diensten, zoals de aanvraag van een identiteitskaart of rijbewijs. Voor de verbouwing wil de stad Brugge eerst de geschiedenis van het gebouw vastleggen. Middelkerke komt terug op de beslissing om 2 handelspanden in de iconische garage Omnia te verkopen. In april nog keurde de gemeenteraad die openbare verkoop nog goed, nadat plannen voor een nieuw toeristisch onthaal waren geschrapt. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker werden kandidaten afgeschrikt door de strenge erfgoedverplichtingen. En daarom wil de gemeente Middelkerke er nu zelf een infopunt realiseren. De vrouw die verdacht wordt van de recente brandstichting in Roeselare blijft nog een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Bij de brand kwam haar partner om het leven. De vrouw zelf die bleef ongedeerd en al snel bleek dat de brand was aangestoken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm, met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog enkele stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag ook nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is vanaf donderdag ook frisser, met maxima van 15 tot 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Emotionele stress, diepe droefheid en dat na negatieve ervaring in de liefde. Maar ja, er zijn er veel in de wereld volgens deze Australiër Jason Donovan. Je hoorde Too Many Broken Hearts. Goedemorgen. We gaan er nog een uurtje bij doen hier op Linda FM.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Coldplay and Trouble. En nu het Vlaams hitarchief uit 1971. Dit duo, Nicole en Hugo met Goeiemorgen Morgen.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

0: Markambo en Belong Together. En dit is een mooie. Lang niet meer gehoord, maar daarom zijn er klassiekers bij Melinda FM. Natalie Cole en haar vader Nat King Cole.
1: Unforgettable.

Les Humphrey Singers en To My Father's House. De muziekdoos sluit de maand september af met Thierry Pastoor in Le Coupe de Folie. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: rustige gast. Dat is een easy lover. Philly Bailey en Phil Collins uit 1984. Hey, goedemorgen iedereen.
1: Music at Work. Jouw muzikale

0: gezelschap. En alleen die podcast heeft één groot voordeel. Die kan je beluisteren wanneer je wilt. Maar bij de radio heb je mij helemaal live.
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: van het uit in 1996, Oasis en Don't Look Back in Anger. Dat is een goede stelling. Deze woensdag 30 september heb ik even de activiteitenkalender erbij gehaald. Vanavond staat in het Jongerenmuziekcentrum OHK een stevige affiche op het programma. Eating Rainbows brengt noise en punk, terwijl Mabel voor punk en funk zorgt. Ook Coconuts die maken deel uit van de avond. Het wordt dus een avond voor liefhebbers van alternatieve en energieke live muziek. De optredens die starten om 8 uur in het Jongerenmuziekcentrum OHK. En in Roeselaar staat vanavond De Vader 1-Zee op het programma. Het verhaal volgt André, die steeds meer grip op zijn werkelijkheid verliest door dementie. Het is een indrukwekkende cast die brengt het verhaal over familie, liefde en verwarring en afscheid. Lucas van den Einde en Marieke Dilles behoren tot de namen op het podium. De voorstelling begint om 8 uur in de Schouwburg van De Spil. En vandaag vindt in Brugge een bijzondere jobbeurs plaats naar aanleiding van de reorganisatie bij Alstom. Verschillende organisaties slaan de handen in elkaar om werknemers naar nieuwe kansen te begeleiden. Onder meer Voca, Agoria, VDAB en Stad Brussel werken mee aan het initiatief. En de bedoeling is om mensen zo vlot mogelijk naar een andere werk te begeleiden. Het is een belangrijk regionaal initiatief rond werkgelegenheid en de West-Vlaamse arbeidsmarkt.
1: Music at Work.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Er zijn verschillende luisteraars die het opgemerkt hebben. Ja, mijn stem is iets heeser dan normaal. Het komt omdat ik gisteren een hele dag heb moeten spreken. Ik geef naast de radio heel veel presentaties. En waarschijnlijk door het veelvuldig praten gisteren is het een en ander op mijn stembanden geslagen. Maar we maken er vandaag natuurlijk het beste van. Dit is Alex Warren en Jelly Roll.

0: Amanda Wilson, Love on My Mind. En dit was Urban Cookie Collective en The Key, The Secret. Ik zei het al in het begin van het programma. Op deze 30ste september is het ook internationale dag van de podcast. Dat is een dag waarop we de podcast extra in de kijker zetten. En eigenlijk hebben radio en podcast best veel gemeen. Hè? Allebei brengen ze verhalen, muziek, informatie en gezelschap. En dat is toch leuk, hè? Zo'n podcast. Je downloadt die en je kan die beluisteren om het even wanneer. En ook terugbeluisteren en doorspoelen als er iets niet interessant is. Maar als je naar de radio luistert, dat betekent dat je vandaag niet kan doorspoelen als ik iets vertel wat niet interessant is.
1: Music at Work met Stef Tiedemans.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

0: toch een redelijke hit geweest in 1985 voor Bad Boys Blue. And You Are a Woman.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1979. Strut Your Funky Stuff van Frantic werd een van de grootste disco-hits van dat jaar. De groep stond onder contract bij het legendarische Philadelphia Records label. Het nummer werd een top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk en scoorde ook goed in Vlaanderen en Nederland. Het was een van de laatste grote successen van het label. Songwriter James Bolden, alias Jacques Pepino, werkte mee aan het nummer. Hij scoorde zelf ook een hit als David Christie met Saddle Up. Samen met Jack Robinson schreef hij nummers voor artiesten als Grace Jones. Robinson werkte ook aan Irresistible, de Engelstalige versie van Ouragan. Hij was bovendien de co-producer van werk van Meredith Brooks. Frantic bleef vooral bekend door deze ene grote hit. Het nummer blijft een klassieker binnen het disco-genre.

Het was de zomerhitsingle van Laura Tesoro hier bij Melinda FM en Plastic Paradise. Het zit er alweer op, deze Music at Work op deze woensdag. Zometeen is er Jan Snel met de lunchbreak. En dan gaan we zo verder. Om 1 uur is er Mike, om 2 uur Ingrid Klaas, om 3 uur is er Luc de Lee en om 4 uur is er Patrick Bollaert. En dat met de spits. Blij dat je blijft luisteren hier bij Melinda FM. En morgen zijn wij er graag terug. Dan doen we het opnieuw tussen 10 en 11. Nog een fijne woensdag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De vrouw die verdacht wordt van de recente brandstichting in Roestelare blijft nog een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Bij de brand kwam haar partner om het leven. De vrouw zelf die bleef ongedeerd en al snel bleek dat de brand was aangestoken. Middelkerke komt terug op de beslissing om twee handelspanden in de iconische garage Omnia te verkopen. In april nog keurde de gemeenteraad die openbare verkoop nog goed, nadat plannen voor een nieuw toeristisch onthaal waren geschrapt. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker werden kandidaten afgeschrikt door de strenge erfgoedverplichtingen. En daarom wil de gemeente Middelkerke er nu zelf een infopunt realiseren. Aubergine-teler Jurgen Franco uit Jabbeke gebruikt al bijna 20 jaar nuttige insecten om schadelijke insecten in zijn serre te bestrijden. Daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden beperkt. Een arbeider is van 3 verdiepingen hoog gevallen tijdens afbraakwerken op de Grote Markt in Menen. Hij werkte als onderaannemer aan de afbraak van een voormalig café. De man die raakte kort na de val bewusteloos en verkeerde in levensgevaar. De arbeidsinspectie die onderzoekt de omstandigheden. Het alcoholverbod rond het station in Oostende wordt met 6 maanden verlengd. De stad die breidt ook de zone uit waar geen alcohol mag worden gedronken. Inwoners die reageren positief op het verbod, al blijft er voorlopig nog altijd overlast. Het assisenproces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme lokt opvallend veel volk naar de rechtbank in Brugge. Hij wordt ervan beschuldigd zijn 2 dochtertjes te hebben omgebracht. En gisteren stond een half uur voor de deuren open gingen al zo'n 40 mensen te wachten om het proces bij te wonen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog enkele stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag ook nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is vanaf donderdag ook frisser, met maxima van 15 tot 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

kwestie beging. Kan dit wel tellen, dachten wij zo. Michel Sardou, Le Lac du Connemara. Goedemorgen, welkom erbij. Het is woensdag vandaag. We zijn helemaal op het eind van de maand september. We gaan richting oktober. Ja, dat is een logische opvolging. En de Nationale Loterij sponsort met u gokgeld. Het goede doel, zijnde bijvoorbeeld een wielerploeg. Tja, van goed doel gesproken. Maar nu ook nog het Brussels Porn Film Festival. Kijk eens aan. Volgens minister Jan Jambon is deze subsidie echter volkomen logisch. Het past perfect binnen ons inclus- en diversiteitsprogramma.

Leif Michiels Soul Sister, True Before We Started. En we gaan eens goed starten met de volgende Linne de Douw. We geven plankgas.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heel wat vrolijke nummers vandaag in het programma, zoals deze van Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Vandaag gaan we het in de vraag aan AI hebben over kippen en over eieren. Trouwens, als u een vraag wil ons toesturen, die wij dan weer doorspelen aan AI of AI, zoals u zelf wil, dat kan naar ai@melindafm.be. En wij sturen de vraag dan door naar artificiële intelligentie. Ducci, Anxiety.

Het is een graag geziene gast hier bij Melinda FM. Birte was dat met Everybody Wants to Fly trouwens. Voor de fans van Birte. Ze komt naar het depot. Dat is in Leuven aan het station Aldaar. Je kan dus met andere woorden met de trein. Woensdag 14 oktober 20 uur. Martelarenplein 12 in Leuven is dat. Ticketjes kosten €15. En wij hadden een vraag voor... artificiële intelligentie. De vraag was, is het normaal dat een kip elke dag een ei legt? Nee, dat is niet normaal. Buiten het feit dat onze kippen nu opgekweekt zijn, dat ze bijna dagelijks een ei leggen. Een gezonde kip legt niet elke dag een ei. Het is normaal dat een kip gemiddeld 5 tot 6 eieren per week legt. Het duurt ongeveer 26 uur voor een ei te produceren, wat de kip betreft. Het tijdstip schuift daardoor altijd een stukje op. Elke dag wordt het een beetje later. Dus geen 365 eieren per dag. Ook de leeftijd is zeer belangrijk. Na het eerste jaar neemt de eierproductie elk jaar met ongeveer 20% af. Ook seizoenen licht en donker is zeer belangrijk, want in de winter en herfst stoppen kippen tijdelijk met leggen. En er is nog zoiets als broedtijd. Soms besluit een hen om op haar eieren te gaan broeden en dan stopt de ovulatie.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Floaters met Float On. Denk ook eens aan de kip de volgende keer als u een eitje eet. Trouwens, straks in het tweede gedeelte hebben we nog meer vragen over de kip. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Toen we er straks richting studio kwamen gereden, was het half bewolkt, maar nog droog. Voor vandaag wordt verwacht zwaar bewolkt weer, temperatuur 21 graden, af en toe wat regen. Vanaf morgen wordt het beter. Dan is het 19 graden, maar wel volop zon. En ook het weekend ziet er best wel mooi uit. Als ook de eerste dagen van volgende week. 20 graden en zon.

Uit 1980, Tom Petty en zijn Heartbreakers met Refugee. Wij gaan er even uit plaatsruimen voor de collega's van de Belga Nieuws redactie. En we zijn er zo dadelijk na 12 uur terug voor deel 2 van de Lunchbreak. Smakelijk eten!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekening op welzijn. Minister-president Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
2: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
1: Diependalen stelt straks zijn beleidsplannen voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al langer rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
3: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
1: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie Van Bos-Zuid die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Een grote hit voor die van de Pointer Sisters, deze Jump for My Love. Goedemiddag, welkom in dit tweede gedeelte van de lunchbreak op woensdag. Iedereen zoekt geld, met iedereen bedoelen we dan de Vlaamse regering als ook de federale regering. En gisteren ging het licht aan bij de Vlaamse regering. Er was een akkoord en even later ging het licht weer terug uit. Want er was blijkbaar een rekenfoutje gemaakt. Maar vandaag moet het wel lukken. Even een weekendje zoeken en een miljard of 10 vinden. Hoe mooi is dat? Somber.

Nummer uit 1992, Captain Hollywood Project, More and More. Wij zijn fan van Willy Sommers en vooral van zijn meest recente, die heet De Eerste Keer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een tweetal weken geleden waren ze te gast in ons Belgelandje Cat's Eye met Gabriella. Ik heb eigenlijk weinig recensies gelezen of gehoord over het concert. Het zal wel goed geweest zijn, zeker. Deze hebben we wel al eens live aan het werk gezien. En ook dat was de moeite. Fleetwood Mac.

0: FM Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat Alex Carlier de handen in elkaar met Jasper Erkens.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Second Life.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ook van de deze zijn we grote fan Judith uit ons eigen Belgelandje. I'd love to be in love. Dat straks stelden we een vraag aan artificiële intelligentie. De vraag was, is het normaal dat een kip elke dag een ei legt? En nee, dat blijkt niet normaal te zijn. En nu hebben we een, denk ik toch wel heel erg moeilijke vraag voor AI. De vraag is, wat was er eerst, de kip of het ei?

0: Let's go! Shakira en Burna Boy met Die Die. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. We dachten, dat zou wel een moeilijke vraag zijn. Wat was er eerst, de kip of het ei? Maar AI heeft ons het antwoord gegeven. Het ei was er eerder dan de moderne kip. Eieren in het algemeen, dieren leggen al honderden miljoenen jaren eieren, zoals vissen, reptielen en dinosauriërs, voordat de kip überhaupt bestond. Het kippenei, als ze spreken over het allereerste kippenei, dan legde een vogel die net geen kip was, een voorouder van de kip, dus met andere woorden ei, met een kleine genetische mutatie, is daar een kip uitgekomen. Het antwoord dus op de vraag, wat was er eerst, de kip of het ei, kan u in het vervolg zeggen, het ei was er voor de kip.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Gené minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
2: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
1: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 2 uur zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
3: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
1: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

The Simple Minds and Promise You a Miracle. Ja, wat kan ik je beloven? Of ja, een mirakel? Nee, dat ga ik niet doen. Wel zeggen dat we vandaag de laatste dag zijn van de maand september. En welkom in de muzikale matinee met Mike.

0: Stevie B, Because I Love You, The Postman Song. Vanaf morgen eigenlijk tot en met 31 oktober staat in Nieuwpoort alles in het teken van de grijze garnaal. En dit dan met een gevarieerd programma vol culinaire activiteiten, demonstraties en belevingen. De stad nodigt zijn inwoners en de bezoekers uit om kennis te maken met het authentieke streekproduct uit de Noordzee. Meer informatie, nieuwpoort.be.
1: Telt

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: hate it, it's true.
1: Dean Lewis en I hate that, it's true. Laten we nog eens terugkeren naar de jaren 70, midden in de helft eigenlijk, 1975. Dan heb ik het over ABBA met SOS en daarna nog eentje van Lionel Richie. Welkom in de muzikale matinee met Mike.

Lionel Richie en Don't Stop the Music. Ontdek de Beaufort Beeldenpark Kindertocht. Kies uit 14 wandelroutes langs de kust en maak van kunst een actief avontuur. Voer leuke opdrachten uit, verzamel punten en ontdek kunst spelenderwijs met het ganse gezin. De deelnameprijs die bedraagt 8 euro. Voor wie is het? Wel ideaal voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. En de start van de wandeling dat gaat door aan de infopunt van Toerisme Middelkerken.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website.

0: website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

When the Lady Smiles. En dit allemaal met de Golden Earring. Iets om naar uit te kijken. Meer bepaald zaterdag aanstaande. Tijdens het weekend dus van de klant. Zet ook de bibliotheek haar deuren open. Naast grasduinen en boeken, cd's, dvd's en platen. Kan je gaan genieten van cupcakes en koffie. Of deelnemen aan een van de extra workshops en activiteiten. Een voorleeshoek op grootscherm. Handmassages door Ria van Miss Retro Nails. Ook nog persoonlijke boekenadvies en een koffiebar on wheels en cupcakes. Het gaat allemaal door in de bibliotheek van Middelkerken.

Kleven meer voor jou met Marco Borsato. Straks na het 14 uur, ja, krijg je nog een uurtje middag matinee. En wat mij betreft, graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De stad Brugge zet de strijd tegen illegale toeristische verblijven verder. Vorig jaar werden meer dan 200 illegale verblijven ontdekt en dit jaar zijn er al 60. Ambtenaren zoeken zelf naar vakantiewoningen, onder meer via het online aanbod. Ook bewoners dienen steeds vaker klachten in na ongewone activiteiten of lawaai. Het assisenproces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme lokt opvallend veel volk naar de rechtbank in Brugge. Hij wordt ervan beschuldigd zijn twee dochtertjes te hebben omgebracht en gisteren stond een half uur voor de deuren open gingen al zo'n 40 mensen te wachten om het proces bij te wonen. Het alcoholverbod rond het station in Oostende wordt met 6 maanden verlengd. De stad die breidt ook de zone uit waar geen alcohol mag worden gedronken. Inwoners die reageren positief op het verbod, al blijft er voorlopig nog altijd overlast. De stad Brugge doet een oproep aan inwoners met verhalen, herinneringen of foto's over huizen Minnewater. Vanaf volgend jaar starten de werken om het gebouw om te vormen tot het huis van de Bruggeling. Daar kunnen inwoners terecht voor diensten, zoals de aanvraag van een identiteitskaart of rijbewijs. Voor de verbouwing wil de stad Brugge eerst de geschiedenis van het gebouw vastleggen. Aubergine-teler Jurgen Franco uit Jabbeke gebruikt al bijna 20 jaar nuttige insecten om schadelijke insecten in zijn serre te bestrijden. Daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden beperkt. In Kortemark is een groot waterbekken in gebruik genomen met een capaciteit van ruim 80.000 kubieke meter. Het water komt van baksteenbedrijf Wienerberger en het bekken is ongeveer 2 hectare groot en voorziet 2 bedrijven en 5 landbouwers uit de buurt van water. Zo moet de waterzekerheid in droge periodes verbeteren.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm, met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog enkele stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag ook nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is vanaf donderdag ook frisser, met maxima van 15 tot 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

0: Dunkerck nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delis.

Een stevig begin met A Flock of Seagulls and The More You Live, The More You Love. Vandaag gaat de tweede theatershow van Bart de Pauw van start. Als we nu ook nog eens Marco Borsato terug onder het publiek krijgen, dan kunnen we weer massaal genieten van twee toptalenten. Hier geen toptalent aan de praatstok, maar wel weer een aflevering van De Rotonde op jouw radio. Welkom op woensdag.

Dit was nog uit 1998, maar ze lijken weer een klein beetje op de sporen te zitten. De mensen van Milk Inc. en In My Eyes. Het is weer geworden om herfstwandelingen te maken en misschien ook wel een boswandeling. Mensen zijn dan ook wel eens geneigd om te twijfelen of een of andere paddenstoel of kers eetbaar is. De goede boodschap is, blijf eraf, want sommige exemplaren kunnen wel erg je gezondheid schaden. Er is bijvoorbeeld de wolfskers, een zeer aantrekkelijke vrucht om in te bijten, maar één van de giftigste planten uit onze fauna en flora. Dus wees er gewaarschuwd. Dit is Maxime en Babette.

Een heerlijk projectje van Daft Punk featuring Pharrell Williams en Nile Rodgers en Get Lucky. Mochten jullie trouwens een evenement hebben en je wil het even in de kijker zetten in ons programma, wel dat kan. Je mag altijd doorsturen naar luc.dully@melindafm.be en dan doen wij de rest om jouw evenement even in de aandacht te brengen in onze rotonde. Dit is muziek van Berre en Running.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit nummer doet me altijd denken aan de goede oude discomuziek uit de jaren 80, maar het komt uit 2004 van Shapeshifters en Lola's Team. Op 5 oktober gaat De Slimste Mens terug van start op Play 4. De eerste aflevering wordt alvast gevuld met onder meer broer en zus Plankaart, maar ook gekende namen als Amber Broos, Lucas Lely, Ruben Blok, Céline Germans, Guus Meeuwis en Sophie Dumont. Kortom, de redactie wist weer heel wat aardige namen bij elkaar te scharrelen. U kunt nu trouwens ook via de HLN-poll je favoriete winnaar aanduiden. Als daar al dan niet een prijs aan verbonden is, dat konden we niet echt afleiden.

Mid jaren 90 waren de jaren dat deze band zeer prominent aanwezig was, maar helaas ook hun eenmalige comeback in 2025 heeft de tij niet doen keren voor Boyzone en No Matter. We gaan het misschien wat actueler gaan zoeken en daarvoor hebben we Tina Bright vandaag uitgenodigd met haar nieuwste. Dit is Maria.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ook heel hot voor het ogenblik Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Drukke tijden voor onze VRT-weervrouw Jacotte Brokken. Binnenkort wordt ze mama, maar als het aan haar ligt, dan zou ze haar carrière nog een andere wending willen geven. Naast weervrouw zal ze ook nog een poging doen als actrice. Ze duikt voor het eerst op in de VTM-reeks Florentina en mochten zich nog andere gelegenheden voordoen, dan zegt ze zeker geen nee. En zolang het combineerbaar is met haar zwangerschap, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Muziek van David van Dijk.

De flowers van Miley Cyrus brachten ons weer al bijna aan het tijd zijn van 16 uur, dus alweer tijd om op te roepelen. En we gaan er vandaag uit met Céline Dion, een dame die heel Parijs op stelte aan het zetten is voor het ogenblik. In ieder geval, wij laten alles over aan onze collega Patrick en morgen zijn we terug met een nieuwe rotonde. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het alcoholverbod rond het station in Oostende wordt met 6 maanden verlengd. De stad die breidt ook de zone uit waar geen alcohol mag worden gedronken. Inwoners die reageren positief op het verbod, al blijft er voorlopig nog altijd overlast. De stad Brugge zet de strijd tegen illegale toeristische verblijven verder. Vorig jaar werden meer dan 200 illegale verblijven ontdekt en dit jaar zijn er al 60. Ambtenaren zoeken zelf naar vakantiewoningen, onder meer via het online aanbod. Ook bewoners dienen steeds vaker klachten in na ongewone activiteiten of lawaai. Het assisenproces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme lokt opvallend veel volk naar de rechtbank in Brugge. Hij wordt ervan beschuldigd zijn 2 dochtertjes te hebben omgebracht en gisteren stond een half uur voor de deuren open gingen al zo'n 40 mensen te wachten om het proces bij te wonen. De stad Brugge doet een oproep aan inwoners met verhalen, herinneringen of foto's over huizen Minnewater. Vanaf volgend jaar starten de werken om het gebouw om te vormen tot het huis van de Bruggeling. Daar kunnen inwoners terecht voor diensten, zoals de aanvraag van een identiteitskaart of rijbewijs. Voor de verbouwing wil de stad Brugge eerst de geschiedenis van het gebouw vastleggen. De vrouw die verdacht wordt van de recente brandstichting in Roeselare blijft nog een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Bij de brand kwam haar partner om het leven. De vrouw zelf die bleef ongedeerd en al snel bleek dat de brand was aangestoken. Aubergine-teler Jurgen Franco uit Jabbeke gebruikt al bijna 20 jaar nuttige insecten om schadelijke insecten in zijn serre te bestrijden. Daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden beperkt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog enkele stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag ook nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is vanaf donderdag ook frisser, met maxima van 15 tot 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert.

0: Het zal je hoogstwaarschijnlijk al wel zijn opgevallen dat we deze spits heel graag beginnen met een nummer uit de jaren 80. En wel, kijk, op deze woensdag is dat niet anders. Woensdag 30 september, vrienden. Dat is meteen de allerlaatste dag van deze septembermaand 2026. Ja, tijd gaat snel, ik weet het. Maar we begonnen dus met muziek uit 1986. Meer bepaald van Billy Ocean en When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Je zit klaar voor een nieuwe aflevering van de spits. Ik hoop maar dat we op een veilige manier thuis geraken natuurlijk in elkaars gezelschap. In elk geval met heel veel leuke muziek. En ik hoop ook maar dat er niet zo heel veel files jouw pad kruisen vandaag. Laat ons daar een beetje gespaard van blijven. Dankjewel voor de rotonde en we zijn dus vertrokken voor een uurtje spitsen.
1: De Spits, elke weekdag van 16 tot 17 uur. Jouw rit, onze muziek.

zal vast heel leuke, hoop ik maar, herinneringen oproepen natuurlijk, muzikale herinneringen. In ieder geval van Gary Marr met Still Got the Blues for You. Daarmee zaten we in het gezegende jaar 1990 hier bij Melinda FM. Daarnet hoort je trouwens ook nog Kygo samen met Max McNown en Take Me Back. Ik begin vandaag een keertje onze weetjes op een andere manier. In die zin dat ik een oproepje binnenkreeg van Danny Diego. Hij is geen onbekende hier bij Melinda FM natuurlijk. Wel, die vrolijke Hollander zeg maar, ja, die gaat op 17 oktober organiseert hij zijn verjaardagsshow. En dat doet hij in Zaal de Link in Sint-Eloïs Winkel. Dat is inderdaad ook West-Vlaanderen, ja, helemaal. En dat doet hij niet alleen. Hij doet het onder meer ook met de Lindsay, met een optreden van Lindsay in zijn verjaardagsshow. Maar wat belangrijker is, is dat, ja, dat hij ook een oproepje doet naar mensen die het ietsje minder goed hebben. Als je nu een gezin kent, liefst met 2 of 3 kindertjes erbij bijvoorbeeld, die zegt van, goh ja, die mensen hebben het toch moeilijk om, ja, te ontspannen. Wel, stuur een mailtje naar aanvraag@showfacts.be. Want Danny, die wil een gezin gelukkig maken, een ganse, zeg maar, namiddag, ja, de avond van hun leven laten beleven tijdens die verjaardagsshow van Danny. Dus stuur gerust het aanvraagje naar aanvraag@showfacts.be. En wie weet kan jij wel een gezin gelukkig maken die je persoonlijk kent. Laat ook heel duidelijk zijn dat dat gezin natuurlijk niet in de picture komt te staan, maar dat ze wel mogen meegenieten op een gratis manier natuurlijk van die verjaardagsshow van Danny Diego. Zeer nobel doel vind ik dat. Goed, terug naar de muziek. Dit zijn Suzanne en Freek en halverwege...

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

0: Tot zover Alex Warren hier bij Melinda FM. Je hoorde hem met Ordinary hier op deze spitsuitzending van vandaag woensdag 30 september. Dat heb ik u al verteld natuurlijk. En misschien heeft u dit weetje ook al horen passeren. Maar het is vandaag de 273ste dag van het jaar, jawel. En dan resten er ons nog precies 92 dagen, tenminste. Ja, 92 dagen tot het einde van dit jaar 2026. Om maar te zeggen, begin maar al met de voorbereidingen voor de eindejaarsperiode. Je kan nooit vroeg genoeg zijn natuurlijk. Nog iets ook over die 30ste september, terug naar het jaar 1791. Want toen hing Mozarts beroemde opera Die Zauberflöte in Wenen in première. Mozart die stierf amper 2 maanden later. Ja, een tragisch verhaal natuurlijk wel. Hè? Maar dat is dus al een tijdje geleden. Maar de muziek van Mozart die kennen we allemaal uiteraard wel. En wat we ook kennen is muziek van Electric Light Orchestra. Ze komen er zo direct aan met Don't Bring Me Down. Melinda FM.
1: De Spits. Muziek die met je meerijdt.

Zover de Electric Light Orchestra hier bij Melinda FM en het mooie Don't Bring Me Down in de spits op woensdag. Dat is meteen ook midden van de week natuurlijk alweer. En het einde van de maand, die 30ste september, is terugblikken op het jaar 1955. Want toen kwam acteur James Dean op 24-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeval in Californië. En in het jaar 1960 werd de allereerste aflevering van de Flintstones, Yabba Dabba Doo, uitgezonden. De tekenfilmserie liep uiteindelijk 6 jaar. Fred Flintstone en zijn gevolg. Het is uiteraard ook een beetje, ja, zeg maar, kindergeluk. Ja, zo mag je het eigenlijk wel noemen natuurlijk. Wat ook muzikaal geluk is, is Alexander Rybak. Hier is hij met Fairy Tale.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Bij CGN.

0: Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik was laatst toch al alvast deze zomer, afgelopen zomer tenminste, nog te gast op een ballonmeeting waar heel wat ballonnen de lucht in gingen. Het waren er geen 99, maar ik moet toch wel zeggen dat ik daar nog onder de indruk ben van zo'n schouwspel. En misschien was dat wel de aanleiding van Nena om dit nummer te maken. 99 Luftballons. En daarvoor nog Weiser samen met Elsie Morais. Je hoorde het mooie Eyes on Me. Nog meer nieuws uit over de 30ste september. Terug naar het jaar 1949. Toen kwam er een einde aan de luchtbrug naar Berlijn, waarmee gedurende de blokkade voedsel en andere goederen naar West-Berlijn werden gevlogen. En in het jaar 1966 werd Botswana onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk verklaard. Dus ja, toch wel een belangrijke dag, die 30ste september blijkbaar. Goed, nog wat muziek, hè? Ja, Taylor Swift die stelt klaar, hoor. I knew it, I knew you.

0: Ja, ze sprong avant la lettre natuurlijk in voor het vrouwen zijn onder ons natuurlijk. Hè. Deze Jasmin met haar meisjes aan de macht. Ik heb nog één weetje waarmee ik je moet of wil vergezellen. Namelijk deze 30ste september is trouwens de internationale dag van de International Translation Day. Dat is dus de internationale vertaaldag. De dag staat dus ook in het teken van vertalers en tolken. Ja, belangrijke mensen hoor. Vertalers, ja, tegenwoordig gebruik je misschien wel Google Translate. Ik weet het niet, maar in elk geval, het is vandaag dus die Translate Day. Goed, ik neem afscheid van jou met Paul Simon zometeen en The Boy in the Bubble. Afspraak morgen, even over de klok van 4, voor een nieuwe spits hier bij Melinda FM. Nog een fijne woensdagavond.
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
2: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
1: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
3: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
1: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
4: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
1: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Het waren ooit de eerste muzikale stappen voor deze mensen, Mel en Kim. En wat was het een groot succes? Dat was Shouting Out.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ja, kijk, kijken mag, maar aankomen niet af en toe. MC Hammer met You Can't Touch This uit de hitparades van 1990. Blijf hangen, Schoon Volk komt eraan. Camilo Cobello met Shawn Mendes. Maar eerst de geluiden van...

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Een schoon voorbeeld van na regen komt zonneschijn, want ze is er terug volledig. Laura Tesoro in die turbulente show, het was Shining. Woensdagmiddag, dit is Melinda FM, 4 minuten voor 5:30 terug naar 1974 met de Rubets.

Voor sfeer en gezelligheid krijgen ze altijd een dikke 10, deze mensen van de Rubets. Dat was Sugar Baby Love. En onze Baby Love gaat nu uit naar het succesverhaal van Anouk.

0: FM Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat Alex Carrier de handen in elkaar met Jasper Erkens.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Second Life.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En dan maar hopen dat het weer een snel weekend is, dat je je beentjes kan gaan strekken in de lokale discotheken. En dan kom je ongetwijfeld deze hit tegen. David Guetta was dat in die woensdagse aflevering van die Turbulentie Show. En dat is Aha, Look to Me, I'm Touchy.

0: Je moet het ijzer smeden terwijl het warm is. En ook deze meneer dacht dat. Dat was Bruno Mars met Risk It All. En dit is een houdend terugblik naar Louis Neefs.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: Het is bijna niet te geloven, maar dit kwam uit 1971. Goud van oud bij Melinda FM met Louis Neers, met mijn vriend Benjamin. En nu gaan wij op naar de top van het uur, tezamen met Dua Lipa en Elton John.
1: Jacques!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond. Het nieuws van 6 uur.
1: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
2: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
1: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
3: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
1: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
4: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
1: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
5: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
1: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

lang van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s at 9.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latree.
2: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

0: rooms. All I really need is a little.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Ja.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.